0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijke record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg. Waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Attifak sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de interlandcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. De trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Binda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het kastverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Woo!

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Show. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkuik 3 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg, waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn.

0: Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk. Zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopt er bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspit stelt weinig tot niks voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat wel een file door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A59 Den Bosch Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de interlandcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bijvoorbeeld 7 kilometer tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. En dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. Trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning, uitgereikt door burgemeester Sybrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staan een paar files op de A15. Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 8 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging in de file is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk 7 kilometer file.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Geschiedenisboeken van het tennis. Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze vijfde opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op vier zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen, zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
1: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij Hengelo 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, waarschijnlijk tot 10 uur. En de vertraging is 5 minuten. 5 minuten vertraging ook op de A15. Korkum richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8 tegen 5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9 darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Melody. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort. PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintrace weekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 2 kilometer file vanaf de Lutte. 10 minuten vertraging tot aan Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen 3 kilometer file.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. A16 Rotterdam-Breda bij Afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Malden en Afrit Nijmegen 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 6 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. De grenscontroles zorgen voor 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. En op de A12 Duitse grens Arnhem bijna 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snoekerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snoeker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar.

0: ze elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de vierde keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9-darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging tussen Afrit Beek en de Duitse grens in 2 kilometer file. 7 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. Een kwartier vertraging en dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk is de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal dicht. Je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35. En vervolgens de Duitse A54 en A31. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. De werkzaamheden aan de IJsselbrug. 9 kilometer file daar met een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ernstig ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is de weg dicht bij de grens en je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35, in Duitsland over de A54 en verder over de A31. Afsluiting duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur vanavond. Verder een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint, zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij de grens een afgesloten snelweg. Je moet daar omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35 en dan vervolgens Duitsland in via de A54 en de A31. Afsluiting duurt nog tot 8 uur volgens Rijkswaterstaat. Slecht wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch houdt de rechterrijstrook bij afrit Everdingen dicht. 9 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Westervoort. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file en ook daar een klein kwartiertje vertraging.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim de 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, half uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snookerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snooker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Eveningen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik-Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 12 kilometer file. En ook daar bijna een half uur tijdsverlies.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9-darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. A1 is dan wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8 uur is de weg dicht, dus 8 uur omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een half uur vertraging. Twee rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Bij Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond. Tot die tijd dus omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Evedingen 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn, 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rijden om via Den Bosch over de A2 en de A65.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang en er zijn twee rijstroken dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint, zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulator werkt juist zijn beste resultaten neerzette.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid. In de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanmiddag op de A1, de weg Hengelo-Duitsland, is de weg dicht bij Oldenzaal-Zuid. En dat blijft nog zeker tot 8 uur zo. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35... en in Duitsland verder over de A54 in de A31. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan geen files meer. De A1 is nog wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk vanmiddag bij de grenscontroles bij Oldenzaal-Zuid is de afsluiting. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Extra vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Show.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.